0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Benado zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Benado deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Benado kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Benado krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Haiti heeft een officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803 waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één start georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Show. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelbeneer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourt seizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgt op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Benado zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Benado deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Benado kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Benado krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: News. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels, omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803, waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één stad georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Voorstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatssport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er beginnen hier en daar wat files te ontstaan. Zo staat er file op de A15 Rotterdam-Europoort. Bij Rozenburg is de vertraging 10 minuten. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam bij Castricum ook 10 minuten oponthoud. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging al 20 minuten. En ook in Noord-Holland op de N244 Alkmaar-Edam tussen Alkmaar en Westgrafdijk een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal start het wereldkampioenschap voetbal mogelijk zonder eerste doelman Bart Verbrugge. De keeper kan met een blessure waardoor het nog onzeker is of hij kan meespelen in de openingswedstrijd tegen Japan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verbrugge liep de blessure op tijdens de recente oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in New York. Na een harde landing op zijn heup moest hij zich vroegtijdig laten vervangen. Tijdens de eerste groepstraining in het bloedhete Kansas City bleef de doelman dan ook binnen om te herstellen. Bondscoach Ronald Koeman laat weten dat het om een kneuzing gaat en dat de medische staf de situatie per dag bekijkt. De schade lijkt mee te vallen, waardoor de technische staf hoop houdt dat de doelman op tijd fit is voor het duel in Dallas. Mocht Verbrugge de race tegen de klok verliezen, dan moet Koeman kiezen tussen Mark Vlekken en Robin Roefs. Vlekken droeg de afgelopen tijd de rol van tweede keeper, maar de bondscoach heeft de definitieve knoop over de vervanging nog niet publiekelijk doorgehakt. De keepers worden eerst zelf op de hoogte gebracht van die beslissing. De rest van de selectie werkte ondertussen een ontspannen training af onder het oog van zo'n 1000 toeschouwers. Nederland opent de groepsfase van het toernooi zondag met een wedstrijd tegen Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk richting

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De kogel is nu definitief door de kerk voor de toekomst van de Formule 1. Het veelbesproken akkoord over de nieuwe motorreglementen is definitief goedgekeurd, waardoor de sport vanaf 2027 definitief overstapt op sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA, de teams en de motorfabrikanten hebben de knoop doorgehakt na eerdere discussies over de hybride krachtbronnen. De huidige motoren, waarbij de helft van het vermogen elektrisch is, zorgde voor veel kritiek. Meerdere coureurs hebben geklaagd over het feit dat de batterij te snel leeg raakt en tijdens het racen constant moet worden bijgeladen. Onder meer Max Verstappen liet zich hier kritisch over uit. Het haalt volgens hem de dynamiek uit de wedstrijden en om dit op te lossen verschuift de verhouding de komende jaren stapsgewijs weer op. De brandstofmotor mag dan meer gaan verbruiken en wint daardoor aan kracht. Tegelijkertijd wordt de elektromotor een flink stuk zwakker. Deze ingreep kan rekenen op de goedkeuring van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen linkte zijn toekomst in de sport eerder al aan het aanpassen van deze motorregels. Voor de teams is er nu snel duidelijkheid. De Internationale Autosportbond wil de formele goedkeuring versnellen, zodat iedereen zich gericht kan voorbereiden op de toekomst. Eind juni stemt de World Motor Council in Macau definitief over het voorstel.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan alleen files in de noordelijke helft van het land, zoals op de A7 Horen-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord ook 10 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 is de vertraging ook 25 minuten.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dallo Griekspoor gaat samenwerken met de ervaren Zweedse tenniscoach Thomas Höckstedt. Het duo begint de samenwerking of rond Wimbledon of tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Griekspoor had de 62-jarige Höckstedt al op proef tijdens Roland Garros en kiest nu voor een vaste samenwerking. De tennisser laat weten dat hij ernaar uitkijkt om weer specifiek aan zijn tennisspel te werken. De afgelopen jaren stonden voor hem vooral in het teken van zijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Höckstedt is een grote naam in de tenniswereld. Hij werkte in het verleden succesvol samen met topspeelsters zoals Maria Sharapova, Caroline Wozniacki en Simona Halep. Ook voormalig top 10 speler Tommy Haas stond onder zijn leiding. Griekspoor typeert zijn nieuwe trainer als een enorme tennisfreak. De passie van de Zweed is groot. Volgens de Nederlander is Höckstedt zo intensief met de sport bezig dat er zelfs midden in de nacht een berichtje kan binnenkomen. De coach stuurt dan bijvoorbeeld een videoanalyse van de backhand return van wereldtoppers zoals Jannik Sinner en Novak Djokovic. Griekspoor kan die enorme gedrevenheid juist wel waarderen. De aankondiging volgde op de overwinning van Griekspoor tegen landgenoot Botik van der Zandschulp op het grastoernooi van Rosmalen. Met de komst van Höckstedt hoopt de nummer 41 van de wereld een volgende stap te zetten in zijn tenniscarrière.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files. Er is maar één file die op dit moment opvalt. En dat is op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Hellevoetsluis. De vertraging is daar ongeveer een kwartier door een aanrijding.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een opvallende verschuiving in de technische staf van Ajax. De club lijkt binnenkort een nieuwe assistent-trainer te presenteren, nu de Spaanse coach Xavi Penedo zijn overstap naar Amsterdam zelf al heeft aangekondigd. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Penedo deelde het nieuws via social media. Hij laat weten dat hij het een grote eer en geweldige uitdaging vindt om bij de Amsterdamse club aan de slag te gaan. De Spanjaard gaat in de Johan Cruijff Arena samenwerken met de onlangs aangestelde hoofdtrainer Michel. Penedo kijkt uit naar wat hij een spannend avontuur bij deze historische club noemt en mikt direct op het behalen van successen. De nieuwe assistent is op dit moment nog hoofdtrainer bij Guadalajara, een club die op het derde niveau speelt in Spanje. Daar kende hij een moeizaam seizoen waarin de ploeg in de lagere regionen van de competitie eindigde met een 17e plaats. Toch brengt de coach de nodige internationale ervaring met zich mee, want in het verleden werkte hij in de jeugdopleiding van Real Madrid en Villarreal. Daarna was hij als assistentcoach actief in de Engelse Premier League en in de Spaanse top bij Sevilla. Met de komst van Penedo krijgt de technische staf in Amsterdam steeds meer vorm. De clubleiding en hoofdtrainer Michel kunnen hiermee plannen voor het nieuwe seizoen definitief verder gaan uitrollen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Sun is up.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: miles away. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Haiti heeft hun officiële wedstrijdshirt voor het WK hals over kop moeten aanpassen. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoet het tenue niet aan de regels omdat er een oorlogstafereel op afgebeeld is. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat om een subtiele historische illustratie op het blauwe shirt. Daarop staan soldaten met een Poolse vlag afgebeeld. Dit verwijst naar een beslissende veldslag in 1803 waarbij Haiti de onafhankelijkheid won. Omdat Poolse soldaten destijds meevochten in die strijd, onderhouden de twee landen al meer dan twee eeuwen een sterke, vriendschappelijke band. Haiti benadrukt dat het ontwerp puur symbool staat voor die historische vriendschap. De FIFA gaat er echter niet in mee en interpreteert de afbeelding puur als een uiting van oorlog, wat niet is toegestaan. Opvallend is dat Haiti de laatste twee oefenwedstrijden in de voorbereiding op het toernooi nog wel in het omstreden shirt mocht spelen. De Colombiaanse kledingproducent Saeta heeft het ontwerp inmiddels veranderd. De soldaten en de vlag zijn van de borst verdwenen, waardoor het team alsnog volgens de richtlijnen meedoet. Haiti is op het wereldkampioenschap ingedeeld in groep C samen met Brazilië, Marokko en Schotland. Het toernooi opent voor de eilandbewoners met een wedstrijd tegen de Schotten, waarin de selectie dus speelt in het nieuwe, goedgekeurde tenue.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Baby, can't you hear my call?

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A7 Horen-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Daar zijn twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Amsterdam over Amstel is een kwartier. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook ruim een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De internationale schaatsbond ISU gooit het roer volledig om. Voor het eerst in de geschiedenis worden de wereldkampioenschappen van alle vier de schaatsdisciplines in één stad georganiseerd. En Peking heeft de primeur binnengesleept voor het toernooi. Tegelijkertijd maakte de bond bekend dat het prijzengeld voor de rijders de komende jaren spectaculair gaat stijgen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. ISU-voorzitter Kim Jae-sul spreekt enthousiast van een gedurfde visie voor de toekomst van de schaatsport. Volgens de voorzitter brengt dit nieuwe megatoernooi alle disciplines prachtig samen op één groot podium. Dit moet gaan zorgen voor een uniek en mondiaal sportfeest dat verschillende culturen en generaties wereldwijd intensief met elkaar verbindt. Wanneer het evenement precies plaatsvindt is nog niet bekend, maar de bond maakt de exacte data en wedstrijdschema's later bekend. Maar er is nog meer positief financieel nieuws voor de mondiale schaatstop. De bond trekt de portemonnee en verdubbelt bijna het prijzengeld bij internationale kampioenschappen. Het bedrag stijgt naar ruim $11 miljoen en groeit het seizoen daarna door naar $12 miljoen. Ook aan de nationale schaatsbonden is gedacht. Zij zien de budgetten voor de reiskosten de komende periode bijna verdubbelen naar $4,5 miljoen. Dat moet het voor alle aangesloten landen een stuk makkelijker maken om met hun atleten naar verre buitenlandse wedstrijden te reizen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens staat tussen Ouderschans en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion de Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral hele korte files. Alleen aan de grens heb je wat meer vertraging. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens een kwartier vertraging. En verder is de N31 Drachten-Leeuwarden-Dien.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu zo'n 90 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht moet het verkeer via de vluchtstrook. Daar is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Verder is het druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook ongeveer 20 minuten op onthoud. Op de A12 Duitse grens Utrecht de andere kant op dus is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je vanaf knooppunt Velperbroek een half uur. En op de A37 Hogeveen Duitse grens bij de Duitse grens 25 minuten op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklassen. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere dingen die opvallen, de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijzoord is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur extra reistijd. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Reken hier op 40 minuten oponthoud. En bij de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen heb je hierdoor 20 minuten extra reistijd. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch, bij knooppunt Waardenburg heb je nog een kwartier extra reistijd.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor De Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens De Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu 40 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Baan.

0: Free Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi. Makkely heeft al ervaring met het systeem, omdat hij vorig jaar ook actief was op het WK voor clubs. De Nederlander komt binnenkort voor het eerst in actie tijdens de groepswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 1 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen zijn onder andere de A12, Duitse grens richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Grijsoord. Hierdoor heb je een uur vertraging, want de rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Waterberg heb je nu een half uur oponthoud. En tot slot op de A58, Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp heb je 15 minuten vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij twee ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij twee keer tot de vierde ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Andere files die opvallen, de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een vrachtwagen tegen de slagboom aangereden. Hierdoor is de weg in beide richtingen dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, is bij knooppunt Grijshoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot op de A58,

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

Radio.

0: weekends op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch bij knooppunt Del, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dan de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de afrit Urk, 9 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad bij Zwifterband heb je nu nog een kwartier op onthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je nu 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion De Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Simone.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Afrit Urk nog 10 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. Van de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen, de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 10 kilometer file met 25 minuten oponthoud, staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Hagestein en Noorderloos, duurde 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 10 minuten extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklasse. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikt.

vrijdag is het al vroeg druk op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. De files die opvallen zijn de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 9 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Staat er een kapotte auto en twee rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht gebeurde een ongeluk. Ze zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en moet je rekenen op 20 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder heb je nog 20 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, een half uur extra reistijd. Daar staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 4 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Met name in het midden en het zuiden staan flinke files. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna een half uur op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. De nasleep van een ongeluk bij Dordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging 20 minuten. En daardoor ook nog een file op de A17 vanaf Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. Verder is het ook druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Werkendam doe je er bijna drie kwartier langer over. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur op de plaat.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkely, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi. Makkely heeft al ervaring met het systeem, omdat hij vorig jaar ook actief was op het WK voor clubs. De Nederlander komt binnenkort voor het eerst in actie tijdens de groepswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Groot-Brittannië raakt een van zijn bekendste tennisiconen kwijt. Want Dan Evans zet een punt achter zijn carrière. Het gras van Wimbledon wordt het definitieve eindstation voor de speler. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evans blikt met veel dankbaarheid terug op zijn loopbaan. Hij vertelt dat de sport hem alles heeft gegeven. Van de vriendschappen en de grote duels tot aan de zware dagen. Ook bedankt hij zijn familie en coaches voor hun jarenlange steun tijdens alle hoogte en dieptepunten. De tennisser uit Birmingham kende een succesvolle carrière waarin hij 2 ATP-titels wist te winnen in Melbourne en Washington. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst was de 21ste plek. Op de Grand Slams kwam hij 2 keer tot de 4e ronde, zowel in Australië als in de Verenigde Staten. Toch liggen de absolute sportieve hoogtepunten voor Evans in het spelen voor zijn land. De winst van de Davis Cup in 2015, destijds aan de zijde van Andy Murray, noemt hij zelf de grootste eer uit zijn loopbaan. Ook zijn deelname aan de Olympische Spelen in Parijs hoort in dat rijtje thuis. Na zijn laatste wedstrijd op het gras van Wimbledon bergt Evans zijn rackets definitief op. De Brit geeft aan dat hij het na een ongelofelijke reis mooi geweest vindt. Dat hij zich nu gaat richten op andere zaken in het leven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in de volle gang. De meeste vertraging op dit moment onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 12 kilometer met een half uur vertraging. A7 ten Oever richting Heerenveen bij Kornwerder Zand op de Afsluitdijk ook een half uur oponthoud. Verder is het druk op de A27 zoals gebruikelijk van Utrecht naar Breda voor Werkendam. Bijna 25 minuten extra reistijd. En tenslotte een auto met pech op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderlo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging in het kwartier.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari-coureur Charles Leclerc stapt dit raceweekend in Barcelona over op de remmen van teamgenoot Lewis Hamilton. Leclerc hoopt hiermee een einde te maken aan een reeks moeizame races. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de vorige Grand Prix in Monaco crashte de Monegasque in de slotfase hard in de muur vanaf de derde positie. Na afloop liet Leclerc weten dat 3 van de 4 remmen volledig weigerden, wat hij omschreef als een ware nachtmerrie. Sinds de race in Japan stond hij niet meer op het podium en in het kampioenschap is Hamilton hem inmiddels voorbij gegaan. Om de negatieve trend te doorbreken test Leclerc nu de remafstelling van Carbon Industry. Hamilton rijdt hier al langer mee, terwijl Leclerc tot nu toe vasthield aan de remmen van Brembo. Hamilton tempert de verwachtingen over deze wissel. Volgens de Brit is de overstap puur een kwestie van persoonlijk gevoel en niet de magische factor achter zijn recente successen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt dat de huidige stijgende lijn van het team het resultaat is van een veel groter pakket aan vernieuwingen. Hamilton geeft aan dat er dit seizoen eindelijk specifiek naar zijn technische input wordt geluisterd, wat zorgt voor een hernieuwde innovatiecultuur onder leiding van teambaas Fred Vasseur. Voor beide coureurs blijft het doel om puur op snelheid te kunnen winnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een aantal dagelijkse files worden voorzichtig aan alweer wat korter, maar lang niet overal, want op een aantal plekken nog flinke vertraging, zoals op de A2 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Culemborg en Kerkdriel 16 kilometer file met een half uur vertraging. Op de afsluitdijk staat een auto met pech. Op de A7 is

Lelystad van Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand is die gestrand. Er staat 6 kilometer file met ook een half uur op onthoud. Ook veel vertraging in het noorden op de A7 van Groningen naar Heerenveen, ter hoogte van Tjallebert. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijst is ook dicht, vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte valt op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Duivens en Bergenswerkzaamheden aan de gang gebeurde eerder een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Feyenoord krijgt Stadion de Kuip definitief in handen en start direct een miljoenenoperatie om het historische stadion te moderniseren. Daarmee komt een einde aan een decennia lange discussie over het eigendom. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een speciale vergadering stemden de aandeelhouders in met de plannen, waardoor de voetbalclub voor 95% eigenaar wordt van het stadion. Het samengaan is volgens de directie cruciaal voor de toekomst. Het iconische stadion stamt uit 1937 en de stadionorganisatie had zelf niet de financiële middelen om te renoveren. Zonder deze ingreep liep het stadion zelfs het risico om de licentie voor betaald voetbal te verliezen. Feyenoord gaat daarom de komende 10 jaar ruim 41 miljoen extra in de Kuip investeren, bovenop de reguliere huur. Dit geld wordt direct gebruikt voor dringend onderhoud aan onder meer de leidingen en de kabels. Zo moet de voetbaltempel weer gaan voldoen aan alle moderne eisen van de supporters, de bonden en de overheid. De huidige aandeelhouders verliezen hun macht, maar behouden nog 15 jaar het recht op hun vaste zitplaats. Daarna kunnen ze die plek nog 30 jaar tegen betaling claimen. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw reageert opgetogen. Ze geeft aan dat er nu stappen gezet kunnen worden richting een vernieuwde Kuip. Er komt één raad van commissarissen voor de gecombineerde organisatie, wat de samenwerking flink moet verbeteren. De autoriteit Consument en Markt moet de fusie nog wel officieel goedkeuren.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen of worden in ieder geval korter. Maar dat is niet overal het geval. Wat nog altijd druk is, zijn de wegen naar het zuiden vanuit Utrecht. Zoals de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je nog een half uur langer over. Hetzelfde geldt voor de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam. Voor de brug bij Gorinchem nog 20 minuten vertraging. Dan problemen in het noorden van het land. Als eerste op de A7 van Den Oever naar Heerenveen. Op de afzijdijk bij Koornwerderzand staat een auto met pech. De vertraging is een kwartier. Veel oponthoud op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Tjallebert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook op de A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Ewijk een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. En tenslotte de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 staat 5 kilometer file en dat kost je 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kogel is door de kerk in Madrid. José Mourinho keert na 13 jaar terug op het oude nest bij Real Madrid. De Portugese trainer tekent voor 3 jaar en start halverwege juli in Madrid. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Real Madrid betaalt een afkoopsom van 15 miljoen euro aan Benfica om de trainer los te weken. De terugkeer hing al langer in de lucht, zeker na de herverkiezing van voorzitter Florentino Perez. Mourinho volgt Alvaro Arbeloa op, die het seizoen interim afmaakte na het eerdere ontslag van Xabi Alonso. Met de komst van de ervaren Portugees hoopt de club de rust te herstellen na een roerig en prijzeloos jaar. Het afgelopen seizoen werd overschaduwd door sportieve teleurstellingen en een interne vechtpartij op het trainingsveld tussen Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde. Mourinho moet Real Madrid nu weer naar de successen leiden. Net zoals in de eerste periode tussen 2010 en 2013. Destijds won hij de landstitel, de Spaanse beker en de Supercup. In een tijdperk dat vooral werd gekenmerkt door de felle rivaliteit met het Barcelona van Josep Guardiola. Na periodes bij onder andere Chelsea en AS Roma werkte de oefenmeester de afgelopen maanden in eigen land bij Benfica. Hoewel hij geen wedstrijd verloor, eindigde de club als derde. Nu wacht hem een hernieuwd contract in de Spaanse hoofdstad.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files lossen nu snel op. Wel een paar bijzonderheden nog. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel nog altijd zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A7 Groningen.

Richting Heerenveen. De nasleep van een ongeluk bij Tjallebert. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Ook nog drukte op de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Voor Werkendam bij de brug bij Gorkum. 20 minuten oponthoud. Zojuist gebeurde er nog een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Os. Voor knooppunt Ewijk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Meerdere voertuigen zijn bij de aanrijding betrokken. De vertraging is inmiddels al een half uur. En het is ook nog druk op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 bij de werkzaamheden daar bijna een kwartier op onthouden.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Pirelli blijft ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie en het management van de sport hebben een optie in het huidige contract gelicht om de samenwerking met een paar jaar te verlengen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze stap kiest de koningsklasse van de autosport voor stabiliteit en continuïteit. De Italiaanse fabrikant levert al sinds 2011 alle banden voor de Formule 1 en de lagere raceklasse. Destijds nam het bedrijf het stokje over van Bridgestone. Hoewel die concurrent recent probeerde terug te keren, behield de huidige leverancier de voorkeur. Door de contractverlenging is de fabrikant straks 18 jaar onafgebroken actief in de sport. FIA voorzitter Mohammed Ben Sulayem benadrukt dat de verlenging zorgt voor rust en dat de partijen samen blijven werken aan innovatie. Ook Formule 1-topman Stefano Domenicali spreekt zijn vertrouwen uit. Volgens hem biedt de technische expertise van het bedrijf de raceteams de nodige zekerheid op het gebied van kwaliteit en prestaties. Achter de schermen is er wel een verschuiving binnen het Italiaanse bedrijf. Mario Isola heeft zijn taken als motorsportchef overgedragen aan Dario Marafucci. Marafucci is hiermee het nieuwe gezicht in de paddock en zal de verlengde samenwerking de komende jaren vormgeven.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vrijwel alle files van de avondspits zijn opgelost. Er staan wel geteld er nog 2 op dit moment. En dat is op de A27 op te beginnen. Utrecht richting Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 5 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. Daar waren er meerdere voertuigen bij betrokken. Er zijn in bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal maakt zich op voor hun eerste WK-wedstrijd en sterspeler Frenkie de Jong ziet volop kansen voor Oranje. Ondanks de wisselvallige resultaten in de oefencampagne blijft de middenvelder van Barcelona kalm en positief. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nederland verloor de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 en boekte daarna een moeizame 2-1 overwinning op Oezbekistan. De Jong geeft toe dat het spel beter moet. Vooral de afstemming en de positionering op het veld vragen om scherpte. En daar praat de selectie intern ook over. Toch maakt de speler zich absoluut geen zorgen. Voor de Jong is de voorbereiding extra speciaal, omdat hij het vorige EK nog moest missen door een blessure. Hij traint inmiddels weer fit en fris mee. Volgens de Jong ligt de kracht van dit Oranje in de onvoorspelbaarheid. Het team heeft veel snelheid en fysieke kwaliteiten. Daardoor kan de ploeg dominant voetballen, maar is het ook gevaarlijk in de omschakeling. De Jong merkt in de kleedkamer bij Barcelona dat buitenlandse collega's veel respect hebben voor het Nederlandse team. Volgens hem is men in het buitenland zelfs positiever over de kansen van Oranje dan in Nederland zelf. De middenvelder begrijpt de twijfel bij de Nederlandse fans wel, aangezien er al langere tijd niet meer is gewonnen van een topland. De Jong concludeert dat het op dit eindtoernooi tijd is om die reeks te doorbreken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog en die staat op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het wereldkampioenschap voetbal is begonnen met een opvallende technologische vernieuwing op het veld. Scheidsrechters dragen dit WK een kleine camera op hun hoofd. Hiermee krijgen televisiekijkers thuis een uniek inkijkje in de beslissingen en het perspectief van de arbitrage. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de openingswedstrijd viel het nieuwe apparaat direct op. Naast de bekende microfoon voor het contact met de grensrechters en de videoscheidsrechter zit er nu dus een cameraatje aan het oor van de scheidsrechter. Het is een absolute primeur voor een WK. Vorig jaar is er al mee geëxperimenteerd tijdens het wereldkampioenschap voor clubs en die test is de Voetbalbond uitstekend bevallen. De camerabeelden worden live uitgezonden tijdens de wedstrijden. De FIFA wil het publiek zo een beter beeld geven van hoe complex het is om in een fractie van een seconde een besluit te nemen. De beelden worden overigens niet alleen ingezet bij arbitragediscussies, maar ook om doelpunten en grote kansen vanuit een heel nieuwe hoek te laten zien. Alle scheidsrechters op het toernooi gaan de camera dragen. Dat geldt dus ook voor Danny Makkelie, de enige Nederlandse scheidsrechter op dit eindtoernooi. Makkelie heeft al ervaring met het systeem, omdat hij vorig jaar ook actief was op het WK voor clubs. De Nederlander komt binnenkort voor het eerst in actie tijdens de groepswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. When you-

0: me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op dit moment nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en Knoop het Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.

0: news.
1: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen en files meer, maar wel nog wegafsluiting. De N31 Drachten richting Leeuwarden, die is nog altijd dicht bij Drachten door een gekantelde vrachtwagen. Omrijden kan via de R7 en de A32.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen, maar wel twee wegafsluitingen. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Die is dicht tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan via de A4. En de N31 Drachten richting Leeuwarden. Daar is een vrachtwagen gekanteld vanmiddag al ter hoogte van Drachten. Ook hier is de weg dicht. Omrijden kan daar via de A7 en de A32.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Probleem op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Varje event op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?